music. En je radio je kunnen zien. Music station. Om ziggy op ook op zinsen op het einde is aan. Om ziggy op hoe is het dat we dit tibwa. En je zou in de dag, radio je kunnen zien. Zie dat we niet kunnen zien van ma. En kunnen ze ja magazine. En voor jong ziggy, neem je misanjo.